De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Hier is 3-0 Charlie Bravo, Echo Panel CD.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: De tijd. Het is nu 1:30 'smiddags.
0: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS-toon is 7,
0: een 70
1: hertz.

0: De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: Ik wil door laten zien.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: P1 naar AZ, PD0 MEI.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: P1 AZ, PD0 MIA.
1: Ja, ik zit net, ik wil net je notieband worden, dus dat doe ik dan lekker niet. Maar ik heb je toch hier nou. Kijk, ik ben ook lekker aan het knutselen. GPA
0: 50, niet zij. Ja, die ken ik, GPA 50. Die heb je al lang. Ik denk wel, alles bij elkaar een jaar of 45, denk ik.
1: Ja, dat ook zeker. Ja, die heb ik al een tijdje. Nou, dat maken voor jou. Dus, met de burger van de radiaal aan de onderkant. Dan moet ik wel een oplossing voor zoeken. Heb ik wel iets bedacht, dus dat ga ik gaan proberen. En dan ga ik dan vanzelf wel zien of het nou werkt hier mee, hè. Nou, volgens mij moet dat gewoon werken. Ja, niet schattig natuurlijk. Tot nou breekt ze weer de. Voor de zoveelste keer al, want ik heb het al een keer gemaakt, al een paar keer. De snaar van de draaibanken. Dus maar ja, dat, eigenlijk moet je dat helemaal niet herstellen eigenlijk. Dan moet je gewoon nieuw kopen. Dus zit ik even door Cookie heen te bladeren. Dat kan natuurlijk maar. Want dat kan ik zo invoeren bij onze vrienden van Ali. En die hebben ze in ieder geval op voorraad, hè. Dus dat gaat er wel goed komen, Norbert. Nou, je bent ook goed bezig met de antenne, dus dat gaat de goede kant op. 0 MIA, 1 HRZ.
0: 1HZ, 0MI. Ja, als die snaren niet helemaal lekker zijn, dan gaan ze slippen en smelten en knappen. En dan vliegen de stukken om je oren. Dus, maar leuk dat je aan de GPA 50 bezig bent, dat is mooi. Ik heb mijn draadje hangen naar het dak toe. Ik denk een meter of 2,23. En dan heb ik nog, ik kan nog een beetje over en die heb ik weer met van die schrikdraad isolatoren, weet je wel. Heb ik hem nog even wat verder gespannen. Maar het werkt als een, hoe zei je dat, als een jekko, hè. Ik heb nog nooit zoveel gehoord, want ik haalde die, ik had die FD4 hangen die ik ooit eens een keer uit Smilbo had meegenomen. Met die balloon. En dan zat de kabel aan. Dus ik denk, nou, ik haal die kabel eruit. Ja, er zat een plug aan. En ik haal. En er zat allemaal van dat kneedspul omheen. Dus ik heb dat helemaal opengemaakt. En ik draai die plug los. En het water stroomt uit die balloon, hè. Dus nou, dan weet ik wel waar het aan lag. Dus ik heb hem nou opgerold en hij ligt binnen. En die kabel. Ik heb die oude plug, die was helemaal vergoord en roestig. Die heb ik er afgeknipt. En ik heb er een nieuwe plug, want ik had ze binnen van Amazon. Heb ik er een nieuwe plug aangezet. En zie je hier, het werkt. Ook Radio Caroline, ik zat toevallig op de middengolf te luisteren net. Dat komt pas ook goed binnen, 9 plus 10 af en toe. En op de staande figuur op de andere banden, die is wel oké. Ja, ik heb momenteel, ik had niet zoveel storing. Ja, die antenne werkte natuurlijk helemaal niet. Maar nu hoor ik toch wel een brommetje hier en een brommetje daar en een tikje zus. Maar ik denk als vanavond de zonnepanelen allemaal uit zijn, dat het loopzuiver is, hoop ik. Maar ik denk dat jij er ook altijd wel last van hebt. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, ik ook, hè. Dus, maar je wil gewoon s'avonds luisteren, dan... dan gaat het toch vaak een stuk beter, Norbert. Ja. Shit, daar kan ik toch dat kattennummer niet meer vinden, van die stomme ring. Dat maakt dan niet zoveel uit, Norbert. Nee, we hadden een speciaal nummer, dat ding. En ik had hem al eens eerder opgezocht op, op onze vrienden, Chinese vriendjes. Dus dat hadden ze. Ik moest gelijk twee tegelijk kopen. Ja, die kostte 30, 32 euro was dat toen, hè? Dat is alweer een paar jaar geleden. Dus wij gaan eens even zoeken. Maar nou dat stomme ding gebleven is. En ik heb toch het, het heuse boekje van de draaibank, dus vanzelf wel. Nou kijk, hier heb je het een en ander. Dat zijn de gegevens allemaal. Oké, maar ja, ik schrijf er mee uit, want ja, als ik het op internet al te vinden natuurlijk, hè. Maar dat doe ik gewoon MK8, hè, en dan compact 8, hè, en dan de feestnaar, hè, dan heb je hem zo gevonden. Oké. Nou, dus maar zenden kunnen we dan op 40 meter, Norbert. Gaat dat goed of niet?
0: Ja, daar heb ik hem goed. Alleen als je nou een hoop drop op hebt. Dus we kunnen vanavond al even proberen, denk ik. 70-73 was het, hè?
1: Ja, als die vrij is, hè. We willen s'avonds nog wel eens wat een rondje lopen daar, hè. Als geen walter omhoog, hè, dan maakt dat niet zoveel uit, hè. Nou, ik zal zo meteen eventjes je de antenne er ook weer even aan hangen. De 70 centimeter transceiver. Maar doe het weer. Ja, alleen bij het in elkaar zetten heb ik waarschijnlijk niet goed gekeken. Met die sleepcontactjes. Want die ene die staat niet goed, hè. Maar dat betekent dat het streepje op het knopje aan de front niet even overeenkomt met het minimum en het maximum. Hè. Maar dat maakt mij helemaal niet uit, want dat werkt gewoon, hè. Dat is echt instrument maken, horloge maken, kwaliteit. Dat is zo klein, jongens. Daar ben ik niet zo bang voor altijd, maar het was toch een heel gedoe. Je hebt toch al je handen nodig, een groot glas nodig. Ja, ja. En dan zat hij weer verkeerd in elkaar, dan paste het niet en dan kwam het niet uit. En hoe kan dat nou? Dan nou, weer nog een keer proberen omdraaien. Ja, ook al, het moet zo in elkaar. Oké, nou ja. Dus ik had hem wel uit elkaar gehaald, maar niet goed opgelet natuurlijk. En dat is altijd zo, hè. Dus hij heeft ook weer een Norbert. En dan moet ik alleen nog eventjes daar... ja, dat tooncode slot voor die CTSC tonen, dat moet ik... Dan eens even gaan kijken hoe ik dat op ga lossen. Want ik dacht, ik maak het dat printje wel even na. Nou, dat is niet zo moeilijk. Maar even een keer. De ene IC kost 3,5 euro. En de andere kost 69 euro. Ja, en dan is het voor mij al gelijk klaar, hè. Dan, dan denk ik, ik kan beter gaan zoeken naar...

0: dingen. En dan had ik nog iets gevonden voor 35. Zwitserse francs. Zo was het, Zwitserse frank bedrijfje. Dus die had ook dat datzelfde dingen met een andere IC. Dat maakt nou niet uit als hij het maar gewoon doet dan. Maar ook speciaal voor dit setje. Dus ja, voor zijn broertje eigenlijk dan. Dus het duurt dus 8,51 en de andere 7,51. Maar die zijn bijna gelijk aan elkaar.
1: Okay.
0: Dus, voilà. Dus ik ben wel druk nog toen naar Battle MEA 1H.
2: Uniform Tango Romeo.
3: CTCSS toon is 77 hertz.
4: Ja, oké, Hot. PD0ME1. Ja, ik had je gisteren nog een dingetje gestuurd. Dat is iemand of een soort bedrijf die kan ook aan Kenwood onderdelen. Dat staat eronder, hè. Ook onderdelenlevering van Kenwood, Jesu en nou, dat is het volgens mij, het bekende. Dus ik denk, misschien heb je daar wat aan, dan kan je die eens contacten. Want ik hoorde jullie nog wel praten, maandagavond geloof ik, of dinsdagavond, over die setje van 3 euro, nog een van 3 euro en een van 63 of 69 euro, ja. Ja, dat schiet niet op. Maar misschien kan je verder zoeken, ik weet het niet. Maar mooi dat die weer werkt. Ik wist nog ineens dat je onmoot was, joh. Als je dan dat toontje er ook nog bij hebt, heb je een mooi setje toch? Die kan je mooi mobiel meenemen. Dat is Papa Delta 0, Mike in die Yankees.
0: Ja, ja. Ja, dat, als dat toonslot erin zit, dan. Ja, dan neem ik hem wel, denk ik, dat ik hem gewoon meenemen. '70 en dan heb ik die Motorola, die heb ik ook nog. Ja, die moet dan zelf programmeren, maar dat is niet zo heel erg. En dan heb ik 72. Nou, ik heb hier nog wel een setje 2 meter onmode. Een Jesu. Was dat een Jesu of een... Ja, zo'n Jesu of een Icon. Een Iconetje is dat. Een heel klein setje is dat, hè. Dus... net zoiets als die 2200 van jou, hè? Dat, of wat was dat, 21 of 2200? Nou, dat maatje. En dan is dan onmode 2 meter, hè? Maar dan mis je ook al de toon in, dus ja, dat zie je met hetzelfde heuvel, hè? Goed, P0MJP1HRZ, en dan ga ik mij verkeuren.
4: Ja, ik hoop, het is 5 uur, denk ik. Dan ga ik even een ontbijt geven, want onze rusten liggen nu nog plat. En dan ga ik even de troep opruimen en dan ben ik klaar. En dan spreken we misschien vanavond nog wel even. En dan zien we weer verder. Dus, maar ja, leuk dat hij het weer doet. Maar ja, hoe het verder werkte, daar ben ik toen mee gestopt. En ik heb hem weer in de doos gedaan. Of in die zak. En ik denk, nou, kom nog wel een keer. Maar ik denk, het ding wat ik nu heb is ook 2,70. En ja, geen onmoot, maar dat maakt niet uit. Ik vind 2 altijd wel interessant. Dat doe ik gewoon met de 9000, hè. Dus, hey, maar ik ga ook even QRX en even de beesten eten geven. En dan zelf ook nog even. En dan hoor ik je vanavond misschien nog wel. Goed aan Wildaar, P1HRZ, PD0MEI.
0: Ja, is goed, Norbert. In ieder geval, voor zo meteen eet smakelijk. Het is wel een fijne avond en dan hoor je vanavond nog wel even mooi even testen op 40, ja. Is goed. Verder zie je ook niks meer. Ja, ik ga die gozer nog wel even contacten. Even kijken of die wat heeft, hè. Misschien heeft hij wel zo'n moduletje, weet jij veel. Dan is dat gauw gebeurd.
1: natuurlijk. Dus ik kan altijd even proberen. Ja, ik had er wel gekeken, hè, maar ik denk, ja, dat is een reparatiebedrijf en een ja, wat hij repareert en verkoopt nieuw. Dus is gewoon een handelaar eigenlijk, hè. Dus nou ja, maar dat geeft niet, maakt niet uit. Ik heb altijd even contacten. Prima, in ieder geval heel veel goed, hè. 73. Eet smakelijk en we horen elkaar weer. PD0MIA. Af en uit dan P1HRZ.
4: Oké, eetje, poi.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: Ja, 2 JLV.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: PD0 PWH, Papa Whiskey Hotel, korte test.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: PADX, voor PDLHLA.

de tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Stadraad, 1 ARZ.
1: Ja, ja, goedenavond. 0MIA 1 ARZ. Hele goedenavond, ik ga maar even naar de toren kijken of jij bent. Papa Delta 0, Mike India Yankee, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, 1 ARZ, 0MIA. Ja, ik zit de avond al een beetje. Ik had net nog iemand uit Rusland, volgens mij R6, LNI. En dat ging goed. Maar dat was op 20. Op 40 heb ik nog eigenlijk weinig gehoord. Dan ga ik zo wel even luisteren. Dat is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima, dan met 0MIA 1 HRZ. Ja, dat lukt wel op 20 naar Rusland toe, dat gaat wel goed. Nou, 73 is vrij in ieder geval. Ik hoor de jongens in ieder geval daar niet meer, dus... Ik heb de antenne nog even afgesteld daar ook. Dus ja. We gaan het wel horen, kijken of het lukt gaat, Norbert. Ja, Papa Delta 0, Mike India Yankee, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
0: Oké, 1 HZ 0, ja, ik ga er naartoe, even kijken. Ik zet hem exact op 73, ja?
1: Ja, Roger, zet maar exact op 73. Staat hier ook, dus maakt niet zoveel uit. Hoor ik je mezelf wel. Staat bij in ieder geval, dus... Nou, we gaan zo rijden. Hey, D0, heb jij je honger? Belangstelling, papa, ik heb een hotel, Romeo.

0: Jij naar AZ, PT nu neem jij.
1: Ja, zeg u maar.
0: Nou, geen krimp, hè?
1: Hoe geen krimp? Hoor je mij helemaal niet?
0: Nee, ik hoor wel net voor de andere. Op 73 is het gewoon nog even een beetje ruiserig.
1: Het valt af en toe een beetje weg, hoor. Met nog een keer, alsjeblieft.
0: Ja, die repeater, die andere zit er doorheen te knetteren. Dus op 2 meter gaat het ook weer goed. Nee, maar op 73 hoor ik jou niet. Dus net daarboven zit er wel wat anders, maar... Oh, nu hoor ik wat. Nu komt er wat... Ze zitten er wel, maar jou hoor ik niet. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Nou, ik ga even met Mariette even een verbinding maken. Wacht maar even. Even kijken of het lukt, hoor. Dan weten we gelijk of de condities zijn die aan de neem.

0: terugwerking hoor ik Norbert. 0MIA1HRZ.
1: Papa Delta 0, Mike Indy, Yankee.
0: Nou, je hebt nog wat terugwerking hoor ik, dus. Nou, hoe even aan weg ik, hè? Even een mantelstroomfiltertje ertussen nog. Of iets in die geest, of de mic heen wat terug, dan dat levert meestal ook al een hele hoop resultaat op Norbert 0MIA, P1HRZ.
1: Ja, oké, okay, 1HRZ, 0MIA. Nou, hij komt hier verder goed binnen, maar alleen dat terugwerking begrijp ik niet. Misschien is dat omdat de antenne hier precies overheen loopt. Maar wat houdt dat precies in? Weet jij dat?
0: Ja, terugwerking die krijg je dat, of dat het op de microfoon inslaat, het signaal. En meestal kun je dat oplossen door een mantelstroomfilter erachter te hangen. Je voet dus met coax. Want je had wel zoiets, geloof ik, op een pijp gehold, wikkeling of 10 van RG213. En dat. En dat de eerste, en dat de, tussen de antenne en de set in hangen, dan is al een hele hoop je al kwijt dan, hè? Dus ja, dat natuurlijk kan dat die terugwerking, maar dat is niet zo, zo heel erg, maar het is oplosbaar dat in ieder geval door met 0MIA 1HRZ.
1: Oké, okay, 1HRZ en MIA. Ja, zo'n ding ligt hier op zolder. Waar de coax naartoe gaat. Een stuk 110 pijp. Ontwikkeld met RG213. En dan gaat hij naar buiten. Maar jij hebt ook al eens gezegd, die kan je beter gelijk achter de set leggen. Klopt dat?
0: Ja, dat is het meestal het beste. Vind ik tenminste, mij persoonlijk, hè. Dus niks moet, maar ik zeg altijd zo, leg hem gelijk achter de set. Zeg ik nou wel, want hier ligt hij ook niet achter de set nou. Nou, hangt er helemaal niet tussen volgens mij. Nee, ligt hij wel hier zo. Even kijken hoor. Nou, ik ga toch zelf gaan kijken. Ja, ligt hij wel. Maar hij is niet aangesloten. Omdat ik natuurlijk even die open lijn gebruik en ik moest even voor 40 even een andere tuner inzetten. Want de gewone tuner wilde het 40 meter niet goed zetten, helemaal goed zetten. Ik had laatst ook al het probleem op 15 meter, wou die dat niet. Toen moest ik ook de spoel aangepast in de tuner. Wel, doet hij het daar goed, dus moet ik toch eens even kijken wat er nog meer aan de hand is. Misschien ook een aftakkertje terughalen of zo, hè? Dat zou zo kunnen. Dan heb je met die homemade spullen. Ja. Het moet al proefondervindelijk gebeuren, hè? Dus zeg ik altijd maar. Hè? Maar ja, je kan wel eventjes, ik weet niet hoeveel kabel je er, hoeveel de kabel er nog binnen ligt, Norbert, 0MIA, 1HRZ.
1: Ja, 1HRZ, 0MIA, ja, een meter of 10 denk ik. Recht doorgetrokken naar de zolder. En dan ergens in de hoek ligt dat ding nog. En dan gaat hij naar buiten. Dan kan ik hem misschien beter omdraaien. Maar ik heb het wel meer gehoord heel in het begin, toen ik ook met die FT4 zat. Maar wat houdt dat nou precies in?
0: Nou, je krijgt gewoon van je antenne signaal, krijg je terugwerking in je set eigenlijk, hè. En dan ergens vangen ze het op, of de kabel van de microfoon kan het opvangen. En dan krijg je ook een brokkelig signaal, hè. Dat kan van alles wezen, bekabeling. Meestal dat soort dingen, hè. Wat clipkerntjes links erop, dan... ja, ik kan van alles proberen. Maar ik heb jou ook helemaal niet gehoord, hè. Dus dan zijn de inlandige condities helemaal... Dus helemaal twee keer niks hier op 40 meter. Dus dat zou zomaar kunnen. Anders moeten we dat een keer... op de dag een keer proberen, hè. Ja. Dan kunnen we even wat experimenteren met het geheel, hè. Om die terugwerking een beetje te onderdrukken, Norbert. PD0 en PD1 naar AZ.
1: Oké, 1 naar AZ en LMI. Ja, ik kan die microfoon ook wat dimmen, hè. Ik kan het vermogen wat omlaag gooien. Zou dat nog uitmaken,
0: Chip? Ja, dat maakt allemaal, dat werkt allemaal mee.
1: Ja, als ik zo de meter weer in het rood zie gaan, dan ga ik het nog een keer proberen met hem. Want hij was hier net te hard. Maar kennelijk kwam ik daar dus ook binnen. Maar van die rust hoorde ik verder niks. Maar ja, dat was zo snel, weet je wel, 5-9, oké, maar dat is klaar. En dat is standaard gesprek, geloof ik, hè?
0: Ja, als het... een soort contestation zijn wel, hè, dan... en die zijn alleen maar puntjes aan het jagen. Dan... 2-5-9, dan krijg je toch 5-9, hè, ja. Ja. Dat is natuurlijk altijd het nadeel, altijd, hè. Dus, nou ja. Oké. Okay. Ja, we moeten dan maar eens wat gaan bedenken hoe we dat op gaan lossen dan. Maar als ik jou nou goed begrijp, dan ligt die spool die ligt nu boven. Op de zolder. Voordat die met de kabel naar buiten gaat, Norbert, heb ik dat goed?
1: Hey, naar AZ, dus heb jij. Ja, klopt, ja. Maar ik kan hem natuurlijk zo die tie-wraps doorknippen. En dan haal ik die pijp ertussenuit en dan rek ik die kabel uit. En dan kan ik die pijp mee naar beneden nemen. En dan kan ik hem hier opnieuw wikkelen. En dan zet ik hem hier bovenop voordat hij op de plank neer. Voordat hij naar boven verdwijnt. En dat is misschien 1,5 meter. Dat helpt wel, denk ik, of niet?
0: Ja, dat helpt wel, ja. Hij zorgt er eigenlijk voor dat die signalen niet terugkomen. Maar ja, ja, dat kan je proberen dan, Norbert. Je kan ook zeggen, nou, als ik naar beneden toch nog 10 meter kabel heb liggen beneden, dan voordat hij naar de set gaat. Misschien dat je daar eventjes dan een spoeltje van wikkelt, hè. Ja. Oké, dan laat je het hierboven er even zitten. Dat maakt dan niet uit. En dan doe je er beneden nog eentje in. Hè. Dus dan is dat niet zo heel erg nog. Want als je niet als je kabel genoeg hebt, dan 0MJ, 1HRZ.
1: Ja, oké, 1HRZ, 0MJ. Ja, kabel heb ik wel. Ik ga morgen even op zolder kijken hoe het ook weer in elkaar zit. Toen een gaatje geboord door de vloer van de zolder. En dan gaat de kabel naar boven. Nou ja, ik ben al 3 jaar niet boven op zolder geweest. Ja, in het begin om een persje eraf te halen, maar niet achterin waar dat ding ligt. Ik ga het morgen eens even uitzoeken. Want ik heb het meer gehoord in het begin, hè. Toen ik net begonnen was eigenlijk, maar dat is alweer volgens mij 13 jaar geleden of zo. Dat er iemand zei van je hebt terugwerking of zo. En nou hoort het weer. Maar dat is eigenlijk, denk ik, op alle frequenties, of niet?
0: Nou, bij de ene frequentie is het erger als de andere, hè. Dus dat kan dan ook, hè. Je kent op 40 heel erg, als je zo voelt, hebt 20 heel weinig wezen. Dat kan zomaar, hè. Maar die terugwerking blijft dan meestal wel, maar dan valt het niet zo op waarschijnlijk. Of dan is het niet zo storend. Ja. Kijk, en meestal krijg je dan een hele overgemoduleerd signaal eigenlijk. En ja, dan kunnen ze je niet verstaan. Ja, dat is het. Ja, maar die zat daar ook daar met een behoorlijk vermogen, 1,5 kilowatt, hè. Ja. Ook niet zo moeilijk, hè. Maar ja, dan moet je ook nog alles stil proberen te houden, hè. Ja, dus dat betekent dat alles goed op elkaar moet afgestemd moet zijn, hè. Dus, maar oké, ik zou even kijken, als ik jou was morgen even Norbert, dan... Maar je bent in ieder geval gehoord, dus dat is in ieder geval een ding wat zeker is, alleen hier nog niet, maar... dat komt dan wel weer de rest van de week wel weer, ik wil wel eens wat proberen een keertje. PD0 MIA, P1HRZ.
1: Oké, okay, hey, naar zetten. Ja, ik ga morgen ook op zolder koeken loeren. En anders knip ik hem er gewoon tussenuit. En dan trek ik die kabel gewoon naar beneden, dat stuk wat ik nou opgerold heb. Ik weet niet hoe precies ik dat allemaal bemeet heb toen, hè. En dan maak ik hem hier opnieuw. Nou, hoe simpel kan je het hebben? Maar dat hoor je morgen nog wel even. Ben ik ook weer een keer op zolder geweest. Kijk wat ik daar nog weer allemaal tegenkom. Ai, ai, ai, ai. Dus, ik ga even de honden uitlaten. En dan hoor ik je zo nog wel. Misschien dat Frans ook nog komt, ik weet het niet. Het is Papa Delta 0, maak je niet aan Yankee.
0: Ja, is goed, Norbert. Het kraakt, hij stoort langs alle kanten. Gewoon die repeaters toch maar behoorlijk in het vaarwater zitten. Hè? Nou, ja. Goed, oké, ik ga lekker een hondje uitlaten en dan horen jou vanzelf alweer. Ga ik even wat te drinken pakken hier ook. En dan hoor je vanzelf alweer, Norbert. Zet staat aan hier ook, dus wel gaat het goed. PD0 MIA van P1HRZ.
1: Ja, oké, 1HRZ 0 MIA. Ja, ik hoor het, hè. Ik zie het nou ook op de meter. Dan begint het een beetje te flipperen. Ik kijk even hoe die andere afvalt en dan weet ik genoeg. Ik ga even de honden uitlaten. We horen het.
0: Ja, oké. Tot straks. Hai, hai.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Nou, dat is

0: Also nur der Mi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Bin net binnen. Om even te lezen over die terugwerking. Ik heb er zo weinig... weinig kijk op, maar ik heb het nou gevonden. In ieder geval, dat ding dat haal ik naar beneden. In ieder geval vlak boven de set. Misschien anderhalve meter. En het heeft ook te maken met een... vooral met een eindgevoerde antenne, hè, met een langdraad. Met een aardingsprobleem. Zeg je dat wat?
1: Ja en nee. Je hebt natuurlijk die landen. Je kan, ik weet niet of die mast geaard staat, hè. Of dat die in ieder geval in de grond staat, Norbert, ga je gang.
0: Nee, het is een driepoot, die staat weer op de container. Maar of het nou goed contact maakt, weet ik niet, hè. Ga ik morgen ook even kijken. En anders maak ik hem. Want ik heb dat. Die ballonnen heb ik nou opgehangen aan die pijpen die onder de. Die 2 meter antenne staat. Maar anders ga ik hem morgen gewoon verschuiven. En dan maak ik hem toch vast aan die pijp waar. Die rotor op zit, weet je wel. En die staat gewoon tegen de. Tegen de container aangebouwd. En die container doet een heel groot dik oppervlakte. En volle.
1: Nou prima Norbert, ja, ik denk dat dat beter is. Hè? Anders kun je altijd, als je hem daarop wil laten staan, dat kan ook. Dan moet je op dat oogje dat wat aan dat kastje zit. Dan moet je daar een willekeurige lengte aan hangen, van een meter of 5, 6 stuk draad of zo, hè. Dan ga je maar naar beneden toe, hè. Dat kun je ook nog proberen. Dat zou ik eerst proberen, voordat je weer alles af moet gaan breken. Dan hang je dan daar eventjes een stuk draad aan en gooi dat naar beneden toe. Maak dat dan vast aan die container, dan heb je in ieder geval aardingsvlak genoeg. 0 en 1 HRZ.
0: Ja, oké, okay, 1 HRZ. Ja, die repeater begint een beetje te tornen nu. Dus, ja, dan maak ik, dat zat ik ook aan te denken, kom aan dat oogje. Want ik ben daar natuurlijk met die slangenklem, je hebt het fotootje gezien. Zit je tegen die pijp aan. Maar die pijp zat eigenlijk ook los weer in die driepoot. Dus die kan je er zo uittrekken. Dus dat maakt ook niet dat je zegt goed contact. En dan maak ik een draad vast aan dat oogje met een boutje en een moertje en een ringetje. En dan trek ik dat naar beneden, naar de container door. En daar zit waarschijnlijk wel ergens een boutje en een moertje, anders behoort wel een gaatje. En dan moet dat toch genoeg oppervlakte zijn, lijkt het. Dus papa Delta nu, maak je die Yankee.
1: Ja, ik
0: ken ook
1: geen kwaad, hè. Het is altijd beter om het zo aan te sluiten. Ik dacht dat die pijp aan het echt mee container was, dat het zodoende. Ja, maar dat kun je, dat kun je dan wel doen, hè. Dan pijpje eraan maken. Maak die aan die container vast. Ben je ook weer klaar in één keer, Norbert. 0 MEI, 1 HZ.
0: Ja, oké, okay. P1 HRZ, P1. Ja, kijk even hoe die andere Pieter afviel. Maar die zit toch ook wel aardig hoog. Dat begint een beetje te stotteren en te doen. Dan ga ik dat morgen even organiseren. Ik ga ga morgen ongeveer eerst even naar Zolder. Want het is toch verstandig om die rol hier vlakbij te zetten. En dan ga ik morgenmiddag even die, daar begin ik dan mee. Eerst dat aardingspunt even goed te maken en kijken wat er dan gebeurt. Maar nou kan ik me ook herinneren waarom ik met die FD4 die ik van jou heb, ook datzelfde probleem had. Want die had ik boven op het dak staan en dan had ik gewoon een gat geboord in een nokpan. En nou loopt natuurlijk die nokbalk, een houten nokbalk onder. En daar had ik een pijpje in gemaakt met schroefdraad. En dat had ik weer afgedicht met een stukje lood en dergelijke. En dat was een half metertje. Maar ja, dan heb je ook voor die balloon eigenlijk niet echt een goede aarding. Of heb ik het dan verkeerd?
1: Voor die 104 of voor die MD4 maakt dat niet uit, hè? Dat was een diepel, hè? En wat je nu hebt, is gewoon een eindvet. Zo mag je het noemen, langdraad. Eind of begin gevoed touwtje, hè? Zo mag je het ook noemen. Maar die FT4, dat is een diepel, Norbert, dus ja, daar kun je hetzelfde probleem mee krijgen natuurlijk. Maar je moet altijd zo dat de isolator buiten het dak valt, hè. Die isolator, dit eindisolatortje, dat die buiten het dak valt, hè. En dan kun je wel door het dak heen om eventueel ergens vast te maken. Maar ja, je kan zoveel dingen verzinnen natuurlijk. Hè. Dat is wel makkelijk als je die hebt, gewoon dat voedingspunt op dat masje wat waar die verlichting op staat. Hè. Om daar dat voedingspunt aan te maken. Dan krijg je wel een lange kabel naar binnen toe, maar dat is dan minder erg. Maar dan heb je daar je voedingspunt. En dan kun je gewoon willekeurig, kun je gewoon helemaal vrij ophangen. Ja. Dat was ook een optie natuurlijk, Norbert. Maar dan moet eerst de bosmeider erheen. Als ik er niet bij, ja. Iets aan.
0: PD0 MBA, P1 HRZ. Ja, P1 HRZ, ja. Dat zou het mooiste zijn, natuurlijk, helemaal achterin. Kabel heb ik wel. Maar ja, ik ga morgen eerst dit proberen. Kijken wat er gebeurt. Ik heb ook al wat omlaag gedaan en de microfoon omlaag. Zit er ook nog een. Ik ben er zo weinig in thuis. Er zit er een knopje carrier of zo. Car, zeg je dat wat?
1: Waar zit dat op je set, dat knopje?
0: Dat is CAR. Dat zit naast de power en de microfoon input. Er zit ook nog een knopje die kan je minder. Zet het dat carrier, denk ik. Dat is CAR.
1: Oh, dat kan. Ik zit even te kijken, dan denk ik dat die ook even. Ja, carrier, dan zet je gewoon een carrier neer, hè?

0: Latere versie. Hij is ook 10 jaar later, hè. De mijne komt uit halverwege 80e jaar, hè. En is jouw weer uit de 90e jaar, begin 90e jaar, hè. Dus er zit nog wat tijd tussen, hè. Dus ze hebben ook dat uiterlijk een beetje aangepapt, hè. Maar ziet er nee, wel netjes uit, moet ik toegeven. Ja, mooi zitje, dus daar is niet mis mee. Zo met het grote ding die ga je doen. Maar ja, oké, ben al even zoet morgen, dus rustig aan. Blijft er aardig meer morgen, geloof ik. 0 MIA, 1 HRZ.
1: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MIA. Pieter begint een beetje te kwarren. Ik heb een fotootje gestuurd van het onderste gedeelte. Power microfoon, carrier en delay of zo. Ik heb namelijk, volgens mij heb ik toen geen handleiding bij dat ding gekregen, dus ik kan het allemaal niet opzoeken. Ik heb het zo meegenomen en die 70 centimeter set. In een bananendoos. Dus ik heb een fotootje gestuurd. Misschien zie je hem. Of je telefoon ligt ergens anders. Is Papa Delta 0, maatje, die jij Yankee.
0: Nou, hij ligt in de kamer, hè? Maar dat maakt niet uit. Ik geloof zo even die kant op. Gewoon even invullen. Internet. Manual Kenwood. Of je doet gewoon Kenwood TS-54 manual. En dan kan je de user manual kiezen of de service manual. Dan moet je gewoon even kijken die je gratis kan downloaden. We zijn er zat, dus en dan download je gewoon even de gewone manual. Dus de user manual, dan staat er in ieder geval al aan. Leidingen staan er in ieder geval sowieso allemaal in, Norbert. Zou ik ook eens even doen. En dan kan je het niet vinden, dan moet je het mij even zeggen, want dan stuur ik hem wel even door. PD0 MIA van P1
1: P1 HZ0 MIA. Ja, het is goed. Ik ga zo gelijk even zoeken hier. Kijken of ik het kan vinden. En ik hoor net toen ik met de kwam, maar niet. In ieder geval weer afdroogd is, maar voor mij zit iemand op de achtergrond mee te luisteren. Dus Papa Delta 0, Mikey Nia Yankee. Ik ga even zoeken wat het is. Bekijk jij het fotootje maar even. En dan spreken we misschien nog wel even zo. Hoi.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Dat wordt zo. Het hakkelt en stoot langs alle kanten, maar ja, maakt niet uit. De sensie van het verhaal is binnen. Dus ik kijk wel even. Dan start ik hier de PC ook wel even op en dan. Ik ga hem ook wel even houden opzoeken. Gewoon even doorlezen. We toch een PDF-bestand, dus. Dat maakt niet zoveel uit, hè. In ieder geval 73 en dan hoor ik je zo al. 0 MIA 1 HZ van even Keurix.
1: Oké, we horen het. Het is een beetje onbelangrijk, Pieter, maar dat zien we dan. Hoi.
0: Tot zo, hoi.

De tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papadopo nog, Mike India Yankee. Papa Echo in Hotel Romeo Zulu. Nou, je hebt weer lezen.
2: 2FK.
1: Houten 73.
2: Bij de 05.
1: Ja, ja, ik zeg, je hebt lees voor genoeg, Norbert. Dus, je kent hem. 0MJ, 1HRZ.
2: Oké, 1HRZ, 0MJ. Ja, ik zag het. Ik weet ook wat dat carrier betekent. Dat heeft meer, ja. Dus ik ga morgen even, ik moet morgenavond toch even naar iemand toe. Ik heb geen printer namelijk. En dan, die is nog wel slim met die dingen. Dan kan ik dit appje toch helemaal uit laten printen, of niet? Lijkt mij.
3: Zo'n kilo.
1: Ja, Frans, ook hoor. Ja hoor, die kun je gewoon uit laten printen, Norbert. Ja, dat heeft met ALC te maken, die carrier, hè? Die instellen van je ALC. Ja, maar dat is goed. Dan kun je hem gewoon uitdraaien. De service manual was een, wat dacht ik, 99 pagina's of zo, hè? Je hoeft natuurlijk niet alles uit te draaien, natuurlijk. Maar gewoon de belangrijkste dingen gewoon verder uithalen. Je kunt toch gewoon aangeven welke pagina's je geprint wil hebben. Dus dat gaat wel lukken. Nou, oké. Okay. Ik hoor Frans is er ook al, dus... dus gaan we gelijk eventjes naar Tiel ook even, Frans. Hele goede avond. Morgen veel groeten voor jou en de microfoon naar Tiel. Eerst even via Norbert dan nog even en dan Norbert maar naar Frans. Ga je gang, Norbert.
2: Oké. Ja, Frans ook gehoord. Ja, ik ga hem morgen wel even uitprinten. 90 pagina's is een beetje veel, hè. We hebben wel een laserprinter, maar... Het zou wel mooi zijn eigenlijk. Ik zie het morgen wel. Komt wel goed. Je hoort het verhaal nog wel. Dus ik stuur hem even door naar Frans. Dus in Pieter is nou wel weer aardig stabiel. Volgens mij is het weer een beetje ingezakt. Ik stuur hem naar Frans. Dit is papa Delta 0, Mike India Yankee. Ik moet nog even een dingetje doen en ik kom zo wel weer retour. Ik stuur Frans, PA2FK, de kleine op mijn HRZ.
3: Dankjewel, Norbert. Papadelta 0, Mike India Yankee, PA2FK, het groepje. Hele goede avond, Norbert. Altijd ook een goede avond. Ja, ik hoor bij Norbert toch wel wat kraakjes erop, hè? Kan ook in de repeater leggen, hoor, weet ik veel. Ik heb net nog eventjes leuk op 20 meter zitten werken met, even kijken, met Rob van Canada, Curaçao. En zo, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Portugal natuurlijk, maar daar stelt je gek veel voor. Maar de rest, dat ging allemaal aardig. Niet verkeerd. Rob begon even voor 11 te roepen en gaf hem maar gelijk antwoord. Dat was de eerste. Ik ga in de aangaan. Goed. Nou, Ad, de check is al redelijk zoals die moet zijn. Maar niet helemaal, ik moet nog twee planken hebben. Maar ja, die komen maandag, hè. Nou, die is niet anders. Want... ja, die komen dan gewoon vrij eigenlijk, hè. Dus dan kan ik die gewoon op maat zagen en dan in dat één kastje nog doen. Verder zijn we allemaal keurig geordend en gekuist, zoals je dat zegt, in het Belgische P1 HZ, PA2FK, het groepje.
1: Frans, 2FK, 1HHZ, kleine groepje. Ja, dat van Norbert tot gekraakt tot. Dat is nou weer een stuk rustiger. Begin vanavond was het toch erger. Met gewoon twee repeaters door elkaar heen. Hè. En dan, met die bij Smilde, die. Ja, er zit waarschijnlijk een Duitse repeater er doorheen te brabbelen. Dus, nou ja. Die gaat ook gelijk open met. Dus die zal ook wel geen CTSS-toon hebben, want die gaat gelijk open met. Met Smilde ook, hè. Dus. Maar ja, geeft niet. Oké, jij hebt nog eventjes 20 meter gewerkt. Ik heb ze wel gehoord, want. Ik had eventjes de antennes eventjes. Even 40 meter gezet had ik met. Hoe heet ze, maar Geert, geloof ik. Hotel Bravo 9 India Kilo November. Even snel even een babbeltje gemaakt. Dan kon Norbert er even meeluisteren. Maar Norbert had op 40 meter zo'n behoorlijke terugwerking dat hij niet te verstaan was. Dus we moeten eventjes die terugwerking er even uit gaan halen. We zeggen morgen in ieder geval de antenne eventjes anders, iets anders hangen. Dus dan gaat dat er vanzelf alweer goed. Gewoon erg Frans. Dus. Goed. Nou, de. 70 centimeter doosje zit in elkaar. Perg helemaal dicht. Gespijkerd. Het knopje werkt als een tierenlier. Dus. Alleen. Ik heb toch niet opgelet met het met het erin zetten van de van het schijfje waar die slepertje op zit, hè. Nou, het enige wat, wat nou anders is, is dat het streepje wat op het knopje staat niet meer overeenkomt met de standen van de van de stand op het wat op het kastje staat, hè. Dus nou ja. En ik had niet de zin meer om dat ding weer helemaal uit elkaar te halen, weer eruit van een printje af te solderen en weer helemaal dingen uit elkaar te halen. Dan had ik dus geen zin in. Ik denk, ik vind dat wel goed. Dat maakt het toch niet zo gek veel uit, hè. Maar het past er ook niet anders op ook. Dus ik kan hoogstens eens een keer kijken of ik misschien als ik het DZT nog ergens tegenaan wandel. Dan er helemaal andere knop erop zetten. En dan van helemaal andere potmeter erin te zetten. Dus, maar ja, dat gaan we dan wel weer zien, Frans. Maar voorlopig doet hij het dan alleen nog even de carrier of de CTSS-tootjes erin. En dan, dan kijken of dat dan ook werkt, Frans. Goed, voilà. Ja, er is weinig gebeurd hier. Oh ja, de Rietenstation, die hangt er ook weer aan. Ja, ik moet toch die grote tuner toch even nalopen, want nou krijg ik hem op 40, ja, ik krijg hem wel getuned, maar hij gaat niet plat, hè. Dus als ik dan 200 watt maak, dan zegt hij. Gaat hij weer zeuren dat hij automatische tuner weer in wil schakelen, die ik niet in wil hebben. Dus nou ja. TFK, het hondje, 1HS.
0: Please keep it short.
1: Ik heb al gelijk weer prijs.
3: Oh, jongen, heb je gelijk weer te pakken gehad? Gelijk weer, hè? Ah ja, misschien moet je die tuner ook eens even aan de binnenkant oppoetsen, hè. Dat zou ook zo eens kunnen, joh. Ah ja, ik weet niet welke het is met die. Is dat die tuner met die sleepvol erin had?
1: Nee, je hebt die niet meer. Nou, ik heb een vaste spoel erin met aftakkingen. heb er een, die leespoeder alle twee eruit gehaald. En er zitten dan twee piepersnijers in. En een losse spoel erachter. Maar daar, laatst hebben we dat veranderd. Hè. Dus, maar dan moet die even weer een klein stukje opschuiven. En die moet ik hem er even afsolderen. En dan een stukje verderop even erop zetten. Even proberen. En dan even kijken wanneer je goed afstemt. Hè. Nou had ik op 15 meter ook. Hè. Dan wou die ook niet... Maar dan heb ik hem ook veranderd. En dat was in één keer goed. Hè. Dus dan moet ik dat waarschijnlijk van 40 meter ook. Staat gewoon dat hij een beetje te krap staat. Hè. Dus maar dat maakt niet uit. Dat komt wel. Nee, ik heb even remmen. Dus dan zet weer. Dus ik voel het niet goed. Als een tier dat ding hoor. Dan tune ik hem zo erin. Dus leg hem zo helemaal plat hoor. Niks aan de hand. 2FK, 1HAZ.
3: Ja, ik hoef zo hard P1 naar AZ, P2FK. Nou ja, dan komt dat ook weer goed, hè. Trouwens, wanneer was jij van plan om naar het zuiden te gaan?
1: Hoe bedoel je naar het zuiden?
3: Nou, het camper weg.
1: Ja, die camper die gaat eind van de week, wat zal dat zaterdag wezen, gaat hij weg, ja. Maar gaat hij de stalling in, dan komt er niet uit meer dan het voorjaar pas weer volgend jaar, Frans. Dus wij gaan niet meer weg, dus we gaan niet richting het zuiden nog, hè. Nee. Ja, we kunnen niet aan de gang blijven, hè, dus... Net heel die straat gedaan hier ook. Nou, nou nog de heg nog, het weer op moet, wordt weer opgekalfaterd. Dus ja, dan hou het even op, hè. En dan, nee, we gaan volgend jaar pas weer Frans PA2FK van P1 naar AZ.
3: Ja, ik doe zo wat helemaal duidelijk, joh. Nou. Ja, dat, ja, je kan niet alles tegelijk natuurlijk, hè. Zou wel willen, maar dat gaat niet. Hm? Als je hier ook zo hoort, moet het ook op volgorde doen, hè. Eerst hier in de check, dan de antennes, dan de schuur. En dat zou het voorjaar zo het tuintje wel worden, want daar wil ik ook nodig in aanpassen. Dat zal wel even duren nog. En dan gaat het niet allemaal tegelijk, hoor. En dat is gewoon... ik moet ook mijn voor kunnen houden, hè. Zo is het ook nog eens een keer gehad. Goed. Ik ga... Het is 7:12, wat? 6:12 al. Ik ga naar de Vera Wakenstraat. Nel moet morgenochtend vrij vroeg moet ze naar de fysio. En wij hebben morgen... Avond hebben wij een barbecue en dat is van de radioclub in Amersfoort had en daar gaan we naartoe. Dus ik heb geen idee van hoe laat ze terug zijn. Kunnen we zo?
1: Nou, dan zou ik in ieder geval zeggen, maak er een gezellige avond voor. Ja. En simpel, dan zit je nog heerlijk daar gezellig bij aan het keuvelen, Frans. Dus ik zou er maar van nemen en zender komt daarna wel weer, Frans. Ja. Nou, jij gaat lekker gezellig avond houden daar al. Nou, toch ook leuk. Ja. Dus alleen. Nou, gaat allemaal goed komen. Van een ander meer. Nee, ik had verder ook niks, Frans. Dus ben je er niet, is er niks aan de hand, hoor. Dus wij vermaken ons wel als het moet, hoor. Dan ga ik toch lekker tv kijken, maakt er ook niet uit. P2FK van P1HRZ.
3: Ik heb zo wat P1HRZ, PA2FK. Ik zal je morgen trouwens nog wel een paar foto's sturen. Ze zijn ja, dat is eigenlijk voor het fruitcorso uit. Even kijken, niet dit weekend, maar het weekend erop, dus het fruitcorso. hier in Tiel. Maar dan maken ze ja, op het taluut van de stadsgracht, daar maken ze mozaïeken van fruit. Nou, ze waren vandaag druk bezig. En daar heb ik een paar foto's van gemaakt. Dat zal ik je wel toesturen. Dan heb je gelijk ook het idee hoe groot ze zijn. Want die mannen en vrouwen die zitten er volop op. En ja, die moesten vandaag om 5 uur klaar zijn. Hè? Ik weet niet of ze het allemaal gered hebben. Dat weet ik niet. Maar dat zie ik dan wel. Ik denk dat ik morgen ook nog even kijken. Maar ik zal in ieder geval foto's sturen dat ze er bezig zijn. En als ze klaar zijn, dan kun je een paar foto's sturen. Dan heb je een idee wat ze aan het doen zijn. Dat P1HRZ, PA2FK. En dan ga ik ook hier aansluiten toe het T.
1: Ja, is goed, Frans. Ik ben benieuwd. Ik zal kijken. En dan zie ik de andere foto's wel retour. Nou, maak er iets moois van daar ook. En in ieder geval voor zometeen wel terug. Schone dromen, morgen lekker weer gezond op. En dan horen we elkaar vanzelf alweer van PA2FK. En vanmorgen de vergoed ANL van P1HRZ.
3: Cruzo Hats, 73, en groet aan Wil. Hai hai.
1: Hai hai, Frans.
2: Frans, wel terugstep, Norbert.
3: Ja, dat hoor ik nog op het weg. Wel terugstep, we gaan elkaar over spreken. Hai hai.
2: Hey, naar Z, ben jij? Ja, ik ga er ook zo QRT. Ik ga morgen nog even wat organiseren hier zo. En dan zie ik het morgen allemaal weer. Ik denk dat ik nog heel even op de 9000 ga luisteren. Kijken wat daar nog aan de hand is. Die andere Pieter, die is nog steeds, hè? Het spet dat nog steeds een beetje, klopt dat?
1: Ja, behoorlijk. Hij doet nou weer behoorlijk. Net was hij wat rustiger. Maar hij gaat nou weer helemaal uit zijn stekker.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik ga er vandoor. En dan ga ik even kijken op 2 meter nog via de 9000. En dan spreken we morgen nog wel. Bedankt voor je dingetjes allemaal. En dan hoor je morgen het verhaal alweer. Dus dit... Bos Papa Delta 0, Mike in de Yankee. Goed aan Wil en welbestand.
1: Ja, prima, Robert. Maar pas vrijdag heet dat op 2 meter, hè? Maar je kan altijd luisteren natuurlijk, hè. Dus, maar dat maakt niet uit. Maar je weet nooit of er wat te doen is, hè. Oké, groeten, 73 en dan...
2: Hoor
1: zelf weer. Groetjes, succes.
2: Yo, hoi.
1: Ja, groetjes, bye.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.